hene achalugo mwanya omam adaneri ukwano asangwam omalichangwam moma yiri golo ugebwem mwanya omamuramu.